0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das letzte Programm sahen wir dort Daniel seine Prophezeiung von den ersten drei Königreichs erfüllt worden im Alten Testament in das neue Prophezeiung in der Vergangenheit. In das vierte Programm, wo wir waren, seinen Worte Bibel in das Buch Daniel im Alten Testament und auch im Neuen Testament prophezeien dort von dort, was nun noch eine Zukunft ist. Wir waren weiter seinen dort, so aus der Prophezeiung von, was nun all in der Vergangenheit ist, in Erfüllung ging, so wird die Prophezeiung von, was nun noch in der Zukunft ist, auch in Erfüllung kommen, genauso aus dort geschrieben steht. Ich lade ihn nun weiter an, angeschaut zu bleiben, zu seinen Wort der Bibel ans Lied von Prophezeiung, und wo dort immer ganz genau erfüllt wird, so aus der Bibel das sagt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu alle Töchter. Amen. Hier ist weiter Mädchen, Prediger Elmer Rema.
1: Meine Freunde, wir wollen von dort weiter in das 8. Kapitel in das Daniel-Buch sein. Das Vorsehung, das wir besehen wurden, ist all erfüllt worden. So eine Menschen, die Gott sein Wort nicht annehmen, wollen uns vertellen, dass das Wort durchgeschrieben nur dem, dass das passiert. Sie sagen dort, will sie nicht leben wollen, dort Gott Wunder tun kann und Sachen erklären, die noch in der Zukunft sind. Aber da ist genug bewiesen, dass Daniel das schrieb und dort Gott ihm dort klar macht, für dem, dass es wirklich passiert. Die Menschengeschichte vertelt uns, dort aus Alexander mit seiner Armee nach Asien kam, wird Daniels diese Vorsehung gewesen. Er kam auch nach Jerusalem und gewann über die Stadt, aber er hat die nicht verbrennen, so aus Nebuchadnezzar dort gedonnen hat. Und die Ursache, so wird uns vertelt, wie dort als er nach Jerusalem kam, kamen die Priester noch am und weisen am dit Kapitel in Daniel. Also redt dit Kapitel von dort dritte Weltkönigreich und dort wie die griechische Nation. Wie war der all mit dort dritte Weltkönigreich in das siebente Kapitel bekannt gemacht? Dort wie an die Vision, den Daniel von den vier Villatieren hat. Nu ist du an andere Vision in dit Kapitel beschrieben. Dit wird ans Meer von dit dritte Weltkönigreich und die Leider davon beschrieben. Dit wird uns auch von ein König vertalen, der viel Trouble anredet deed und wird für Israel. Dort wird ein Bild sein von dem Antichrist, der an die Zeit von dort eng kommen wird. Diese Vision, den Daniel hat, wird von einem Schubsbock mit zwei Hirnen, einer länger als der andere. Dann wird er auch ein Kassebock mit bloß ein Huren. Der Schubsbock mit zwei Hirnen redt von dort mit der Perser Königreich. Dasselbe aus der Boa und den Vision in das siebente Kapitel. Hier in das achte Kapitel wird uns mehr von der Königreich gesagt. Der Kassebock hat bloß ein Huren, dort Alexander bedient. Er kam schwind nach dem Schubsbock und vernicht ihn. Aber als er dort deed, ward sein Huren gebrochen. Und der steht, von dem Huren dort gebrochen wird, kamen vier Hirne, die noch alle Sieden wassen. So als wir all gesehen haben, als Alexander starf, ward sein Königreich mang vier Generale von seiner Armee ausgedeelt. Und einer von diesen Hirne kamen kleine Huren. Und des Huren was und ward groot, und macht Krieg mit verschiedenen Nationen, sogar dort Israel Land. Die kleine Huren bedient ein König, der jut einer von den vier Königreichen kommen wird. Und dann war der, der König wird ein Bild von dem Antichrist sein, der nach Wort auf dem Bord wurde, und der in Weltherrsche in der Zeit von dort eng wird sein. Diese Vision, dort Daniel hat, wir in der Zeit, dort so wie 200 Jahre vor dem wir, dort Jesus in Bethlehem geboren wird. Aber dort wisst auch noch eine Zeit haben, dort für uns nun noch in die Zukunft ist. Nun Daniel, der 8. Kapitel, 13. und 14. Vers. Dann hörte ich ein Helja rede, und noch einer seht zu dem gewisse Helja, der rede deed, wie lang soll die Vision sein, wegen dort dachteiliget Opfer, und dort übertreten von dort Verdorbenes, dort beides die Andacht steht und die Schor soll ungefähr gekleunt worden. And he said to me, for 2,300 ovens and smarienst, dan wordt de aandachtsted gereinigd worden. De helje die hier beschreven zijn, worden immer haar engel zijn. De reden ene naar de andere, aber ook de Daniel, zodat hij dat verstaan kan, wat ze gezegd hadden. Ze reden hier van dat kleine huren dat uit een van de feeën hierna was. Dat worden tjenig zijn die veel schuld en verdorvenis doen worden. Hij wordt ze gewoon naar dat Israël land komen. En daar wordt hij veel mensen doodmaken en wordt ook den tempel onheilig maken. Hij wordt zichzelf als de verst van de grote meng maken. Hij wordt ook den tempel aanrein maken en dem dat hij een schwien op den altaar opferen wordt. En wordt ook een afgat am tempel opstalen. Van de menselijke geschicht weet wie dat des tjenig zijn noemen Antiochus Epiphanus via. Hij wie een beeld van dem Antichrist die op een boord gemaakt wordt worden, no dem dat de Heer Jezus in de gemeente van deze eed noem hemel nemen wordt. Duizend mensen die de 2300 dag in een aanreichte weich erklärt hebben. Ze hebben gezegd dat dit jaren meinen, niet dag. Jaren terug zei de ene dat dit de tijd wordt zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Ze zeiden, ze hadden dit uitgerabbeld. En de Heer Jezus wordt in dat jaar 1843 terugkomen. Na die tijd is ja lang voorbij en de Heer Jezus bij deze dag is nog niet teruggekomen. Dat woord dat hier gebruikt is en dat in deze vers als dag evenzaad is, meent dag zoals wie dat verstonden. Wanneer dat zo genomen wordt, dan wordt dat tussen 6 en 7 jaar zijn. Dat is ongeveer zo lang als de Antiochus Epiphanus als tjenig regeerde deed. Een Joodse priester met de nomen Maccabeus roept andere toop en daardoor kunnen zij de fiend van de stad Jeruzalem eruit jagen. Dan deden zij den tempel reinigen en dat waren heilig maken. En dit weer zo bij 165 jaar verder dat Jezus geboren werd. Als zij den tempel gereinigd hadden, hadden zij een inwijding en namen dat een licht vast. Dit wordt ons in Johannes 10, 22 en 23 vergesteld. Dat weer winter en de inwijdingsvast. En Jezus ging en Salomo zijn verleef. Dat weer datzelfde vast dat van Jana tijd ingesteld weer. Dit vast is niet in dat Oude Testament erwähnt als een van de Joodse vasten, wils dit in de tijd tussen dat Oude en Nieuwe Testament passiert. Nu de 15e bij 17e vers. Nu passiert dat als ik Daniel de visioen gezien had, dat ik naar de mening zag. En check, daar stond voor mij een die schien zoals een mens te zijn. En ik hoorde een man zijn stem tussen de eeuwers van Ulai Flus en hij roept en zeid, Gabriel, je hebt dit man de mening van deze visioen. Also kwam hij dicht bij waar ik stond. En als hij kwam, werd mij angst. En ik val op mijn gezicht, maar hij zei te mij, du mensen zijn, verstoor dat de visioen heeft met de tijd van dat eng te doen. Dit redt niet van dat eng van tijd, maar van de tijd van dat eng. Dat meent dat dit heeft met de tijd te doen, nadat dat de Heer Jezus voor zijn gemeente gekomen is, en in de tijd van de grote triebzaal op deze eerd komen wordt. De visioen die hier erwähnt is, is de visioen die Daniel van den Schoopsbak en den Kazabak had. Wat voor armen roodsel weer wie de kleine hoeren, die van een hoeren ruut was en een gezicht en een moel van een man had. We hebben al gezien dat de Schoopsbak bediend dat mede Perser weltchenigrek en de Kazabak dat Griekische chenigrek. De kleine hoeren reed van Antiochus Epiphanus die een beeld is van de Antichrist. Dit is voor ons in andere schriften ook klaargemaakt. Hier zijn meerdere schriften die van de Antichrist reden. In Daniel 7:45 wordt ons nu dat eng gebracht waar de hoeren of een harscher je op een boord wordt, dat is wat het zegt. En hij wordt stolt tegen de allerhechtste reden en wordt zijn heilige onderdrukken en hij wordt zich vernemen tijden en je zaken te veranderen. En die worden en zijn hang even jeft worden van een tijd, een tijde en na halve tijd. Dat wordt dan 3,5 jaar zijn. En Daniel, 11e kapitel, de 36e en 37e vers, redt dat ook van des chenig en de tijd van dat eng. Dan wordt de chenig zo doen als aan dat gefällt. Hij wordt zichzelf abheven en hechen maken als alle jetten, en wordt Gottes lastrunk jengen neem God over alle jetten reden, en wordt wohlhabend zinnen, wat dat oeje voor dich gebracht is. Dan dat wordt bestemd is, wordt voor dich gebracht worden. Hij wordt niet achtgeven op zijn voeders er God, oder die vroes er verlangen, en ook niet achtgeven voor iedereen of God. Dan hij wordt zichzelf over den alle abheven. En dan in 2 Thessalonicher 2 Kapitel 3 en 4 Vers zegt het, Lot je niet van irgendwem en op geen weg verleiden, wilst door maar eerst een afval komen. En de gezatsloze zinde mensje op een woord wordt, die zien de verdorvenis, die zich tegen alles staalt en zich hecher staalt als alles dat God heet, oder dat heilig genaamd is, zodat hij en God zijn tempel zet en jeft ver dat hij en God is. En dan Openbaring, de 13e kapitel, de 5e bis 7e vers, zegt het dit van dem Antichrist. Am wordt een moeilijke jeft grote dingen en lastringen te reden, en am wordt volmacht jeft voor 42 maanden te arbeiden. Hij moet zijn moel op jegen God te lasteren, ook jegen zijn nomen en zijn tempel, ook den die im hemel wonen. Am wordt het jeft terug te maken, jegen die heilige en even den te gewinnen, en am wordt volmacht gegeven over alle geschlechten en mensen en spraken en nationen. Wie zien er dan dat deze vers rede van wat dichtbij passeren wordt? Ober ook van de toekomst weet af, wat Daniel aanbelangt. Dat is ook te zien dat de voorzaaiing van de kleine huren, die naar de antichrist aanwijst, is nu

achttiende en negentiende vers. Nu als hij met mij rede deed, verzonk ik en een diepe sloop met mijn gezicht, wat appeëerd, en hij deed mij antwoorden en moek mij oprecht stonen. En hij zeid, check, ik word die weten laten wat in de laatste tijd van de aangerechtigheid passeren wordt, dan dat haft met de bestemde tijd van dat eng te doen. Hier tjewe zijne wat van indruk de visioen had op Daniel. Dat bracht hem tjapelig bij de stede, waar hij op zijn gezicht appeëerd werd. Andere die van God hierde hadden dezelfde ervaring, zoals Johan en de Appenboring. Dat weer Gabriel, de Daniel de mening van de visioen geven wordt. Hij wordt aanwezen dat Antiochus Epiphanus de kleine horen weer, de tjenig die zich tegen dat Israël land stal. En zoals ik al gezegd heb, hij is ook een beeld van de Antichrist, die in de toekomst komen wordt. In de nächste vers wordt Gabriel Daniel bekend maken wat die visioen meent en van wem de tieren reden deden. 20 bij 22 vers in dat achte kapitel. De schoopsbak, den du zaagst met de twee hiernen, reed van de Mede en Perse tjenigs. En de verzadderde kazebak reed van de Grieche tjenig. En de grote hoeren tussen zijn ogen is de eerste tjenig. Wat de gebrokene hoeren en de vijf hiernen die door Ruud tjemen aanbelangt, vijf tjenigreks worden van de nation Ruud komen, aber nicht met zijn macht. Gabriel moog Daniel bekend met wat de visioen meent dat hij gezien had. De schoopsbak reed van dat Mede-Perse weltchenigrek, een hoeren, weer langer als de andere, en reed van een chenigrek, die strenger weer als de andere. We hebben ook gezien dat dit van datzelfde chenigrek reed, dat we in dat grote gestalt zagen als de brasten orms, die vanzelf gemaakt werden. Dat is ook datzelfde als de boa, met de rebbe en zijn moel, die in Daniel zijn visioen in kapitel 7 weer. De oorzaak dat door bloos twee tieren hier in dit achte kapitel erwähnt zijn, is dat God wil Daniel wezen wat met Israël passeren wordt, verdem dat dat vierde veldchenigrijk overnemen wordt. We moeten hier behouden dat als Daniel deze visioen houdt, weer de Israël-nation nog in Babylon als de verbonden nation. Zij worden niet waarde een nation met een chenig zijn, maar ze dem Heer Jezus Christus aannemen worden, wann hij als er Messias en Tjenig komen wordt. En dat wordt niet passeren, maar de grote triebsel toe een eng gebracht wordt, en de Heer Jezus wordt dat ook voor zich brengen. We moeten ook behouden dat niet alle Israëlieten terugkomen, als de 70 jaar toe een eng komen. De tempel wordt worden geboet als ze terugkomen, en dat weer de tempel den Antiochus Epiphanus bezoedelen deed. De verzadderde kazebak reed van dat Griechische tjenigrek. De grote hoeren tussen de ogen reed van den eerste tjenig, de Alexander weer. Dat neemt hem niet lang, wat hij zijn weltjenigrek opgestald houdt. De gebrokene hoeren reed van zijn dood, en zijn tjenigrek wordt tussen vier mannen verdeeld. Deze mannen waren niet zo sterk als Alexander weer geweest. Van eind van deze hiernen kwam een kleine hoeren, die van Antiochus Epiphanus redde. Nu de 23 en 24 vers. En dat laatste poort van de tijd van deze vijf tjenigs, ere regering, wann de evertreden er bezig val is, wordt een tjenig opkomen, die onverschämt en drijvend is. En zijn kracht wordt machtig zijn, aber nicht durch zijn ene kracht, en hij wordt in een buitengewöhnliche weich vernichten, en wordt wohlhabend zijn, en wordt zo doen als hij wel. Hij wordt machtige mannen en dat heil het volk vernichten. Als Antiochus Epiphanus zoveel Juden doodmaken deed, als hij nu er land kwam,

Trunt vada op en es am himmel, nu. He wort i dine zinde fieva, wann du no am koma worst. Bechan dat du en zinde best, en lood am en, din hort en en. Dech sin helje jeest, wort he koma en die wone. Bitte lood am die rade. Gottes segen, mine vriend.

0: The clock is nearing.
1: Ik wens je natuurlijk alle gaat zien vrede. Dit is een Parramatta en dit is een Morgenstern. We willen nu kijken. Ewa Büsse en Amtierung. Waarom heb ik me dit thema gewählt? En we staan ganz dicht aan de deur voor een evangelisatie. En te wat voor we evangelisatie?

The clock is Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilde Friesen en der Brot van Sleven van Deel is uit 4. Mose 21, 24, wo dat zegt. Dan reisde ze van Borchhaar in de Richtung num Scheldmeer, dat ze ram de Edemeter erlaand gingen. Aber dat volk wordt op den Weg verdrisslich en red jen Gott en jen Moses. Woerom heb je ons uit Egypten rüt gebracht dat wir in de wildnis sterven? Hier is kein Brot en dit proste eten ekelt ons al zo. Nu wel we de geschicht van waar de kinge Israel in de wildnis wandern deiden betrachten. Als ze bij de grens van Adam chimen, vroegen ze nog vrijheid door dat land te gaan. Ze verspreken dat ze worden op den Hauptweg blijven en niet nur de rechte oude lintje ziet uitgelezen. De Edomiten eren verwalten jeven aan op een niet vrijheid door het land te reizen. Daardoor moesten de Israëlieten dan een omweg nemen. Ze verloren daardoor veel tijd, zoals ook veel energie, en dat volk wordt daardoor zeer verdrietig. Dit was zeer aanpassend, en de mensen stierden dat ze moesten rondom gaan. Dort wilden ze jeen God en Moses grunzen en lommen deiden. Ze hadden dat ook al veelmaal eier gedaan. Ze hadden van God een wonder om anderen ervoren. God had hen met zijn machtige hand uit Egypten uitgebracht. Hij had hen uit een steen water gegeven. En van hemel had hij aan manna geschikt. Dag en dag uit had God voor aan op wondervolle wee verzorgd. Aber dort was, waren ze daar nu ganz van vergeten hadden. Jedes Mal, wenn ein irgendwas mangt heim, so ist diesen Anweicher am Eidem, dann fangen sie weiter an zu grummeln und grumsäuen. Wort würde einer sein, jeder mit uns nicht krank so? Wo viel Leib und Sehnungen lässt Gott uns nicht alle Tag zukommen? Viel mehr als wir überhaupt wirklich weiten. Oder, je leid wie nicht, dass das ein Sehen von Gott ist, wenn wir einen gesunden Körper haben und seinen und hören können. Is dat niet ook God zijn genoeg, ons je en Eva, wann wie met ons denken en onze hang ons leven verdienen kan? Is dat niet ook God zijn genoeg, wann wie een leeftolje eigen partner en familie hebben? We nemen

18de en 19de vers. Nu als hij met mij reden deed, verzonk ik en een diepe sloop met mijn gezicht, wat appeerd. En hij deed mij antwoorden en moek mij oprecht stonen. En hij zei, check, ik word die weten laten wat in de laatste tijd van de aangerechtigheid passeren wordt. Dan dat haft met de bestemde tijd van dat eng te doen. Hier tjewe zijn wat van indruk de visioen had op Daniel. Dat bracht hem tjapelig wat die steed, waar hij op zijn gezicht appeerd weer. Andere die van God hierde hadden dezelfde ervaring, zoals Johan en de Appenborung. Dat weer Gabriel, de Daniel de mening van de visioen jewe wordt. Hij wordt aanwezen dat Antiochus Epiphanus de kleine horen weer, de tjenig die zich tegen dat Israël land stal. En zoals ik al gezegd heb, hij is ook een beeld van de Antichrist, die in de toekomst komen wordt. In de nächste vers wordt Gabriel Daniel bekend maken wat die visioen meent en van wem de tieren reden deden. 20 bij 22 vers in dat 8e kapitel. De schoopsbak, den du zagst met de twee hienen, reed van de Mede en Perse tjenigs. En de verzadderde kazebak reed van de Grieche tjenig. En de grote hoeren tussen zijn ogen is de eerste tjenig. Wat de gebrokene hoeren en de vijf hienen die door Ruud tjemen aanbelangt, vijf tjenigreks worden van de nation Ruud komen, aber nicht met zijn macht. Gabriel moog Daniel bekend met wat de visioen meent dat hij gezien had. De schoopsbak reed van dat Mede-Perse weltchenigrek, een hoeren, weer langer als de andere, en reed van een chenigrek, de strenger weer als de andere. We hebben ook gezien dat dit van datzelfde chenigrek reed, dat we in dat grote gestalt zagen als de brast en orms, die vanzelf gemaakt werden. Dat is ook datzelfde als de boer, met de rebbe en zijn moel, die in Daniel zijn visioen in kapitel 7 weer. De oorzaak dat door bloos twee tieren hier in dit achte kapitel erwähnt zijn, is dat God wil Daniel wezen wat met Israël passeren wordt, verdem dat dat vierde veldchenigrek evennemen wordt. We moeten hier behouden dat als Daniel deze visioen houdt, wie de Israël-nation nog in Babylon als de verbonden nation. Zij worden niet waarder een nation met een chenig zijn, maar ze dem Heer Jezus Christus aannemen worden, wanneer hij als er Messias en chenig komen wordt. En dat wordt niet passeren, maar de grote triebsel toe een eng gebracht wordt, en de Heer Jezus wordt dat ook voor zich brengen. We moeten ook behouden dat niet alle Israëlieten terugkomen als de 70 jaar toe een eng komen. De tempel wordt waarder geboet als ze terugkomen, en dat weer de tempel den Antiochus Epiphanus bezoedelen deed. De verzadderde kazebak reed van dat Griechische tjenigrek. De grote hoeren tussen de ogen reed van den eerste tjenig, de Alexander weer. Dat neem hem niet lang, wat hij zijn wel tjenigrek opgestald houd. De gebrokene hoeren reed van zijn dood, en zijn tjenigrek wordt tussen vier mannen verdeeld. Deze mannen waren niet zo sterk als Alexander weer geweest. Van eind van deze hiernaar kwamen een kleine hoeren die van Antiochus Epiphanus reden deed. Nu de 23 en 24ste vers. En dat laatste poort van die tijd van deze vier tjenigs, ere regering, wanneer de evertreden er bij het val is, wordt een tjenig opkomen die onverschamd en drijvend is. En zijn kracht wordt machtig zijn, aber nicht durch seine ene kracht, en hij wordt in een buitengewöhnliche Weich vernichten, en wordt wohlhabend zijn, en wordt zo doen als hij wil. Hij wordt machtige mannen, en dat heilige volk vernichten. Als Antiochus Epiphanus zoveel Juden doodmaken deed, als hij nu er lang kwam, weer dat voor de Juden een zeer zware tijd. Dit is niet in de Bijbel beschreven. Aber wie kennen daarvan en de menschliche Geschichte lezen? Wie haar aber genoeg in den 24. Vers van dat 8. Kapitel in Daniel beschreven, dat wie weten kennen dat het schrecklich weer. Daar zijn veel falsche profeten geweest, en daar zijn nu ook veel falsche leraar. Deze zijn dem Dievel zijn dingen, zoals de Antichrist ook wat zijn.
en zo als Antiochus weer. Dort is wat we in 2 Korinther, dat 11e kapitel, de 13e met 15e vers lezen. Dan zonen zijn valse profeten, verfeerische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, want zijn dena gestalt aannemen zoals gerechtigheidsdena. Over den er een wordt dan al zijn, als er een woordje verdient haar. De Heer Jezus had dit te zeggen wegen dem Antichrist en Matthäus 24, 15 en 16 vers. Daarom, wann je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red. Wer leest, laat hem verstonen, dan laat den die in Judea zijn, nog de boy vlichten. En ook in Matthäus 24, 24 red hij van valse profeten, dan door worden valse christen zijn, en valse profeten opstonen, en worden grote tekens en wonderwiezen, zodat ze ze goor de uitgewilde vervieren mochten, wanmerkelijk. Nu de 25 met 27e vers. Wils hij scherpzinnig is, wordt hij andere lasteren kennen, durch zijn invloed, en hij wordt zichzelf en zijn hoort vergreteren, en hij wordt veel vernichten, wann ze zich ruig en verzekerd velen. Hij wordt sogar zich tegen de harsche over de harsche stalen, aber hij wordt ohne mensenhelp gebroken worden. In de ovende en de Marius vision die vertaald worden, zijn de waarheid. Aber du zult de vision als een geheimnis houden, wilst dat je hier te veel door in de toekomst. Dan weer ik Daniel ganz verbrokt en krank van mire dag. Nou her stond ik wader op en hield aan met hem tjenig zijn arbeid. Ober ik weer verdutst wegen de vision. En door weer tjene, die dat erts leren kon. Wann we nu naar deze laatste fase in dat 8e kapitel komen, dan is dat thema niet meer van dem tjenig die Antiochus Epiphanus heet. He weer een beeld van dem Antichrist die in de tijd van dat eng je op een woord wordt. Deze vers rede van wat de Antichrist donen wordt. Dit stemt met wat ons in 2 Thessalonicher 2 in de Openbaring vertaald wordt. Wat Antiochus deed is een klein beeld van wat Antichrist donen wordt. Eerstens wordt hij hingen lastig zijn. Hij wordt mensen vrede verspreken, over wat aan en vervolging overgeven. Hij wordt de Juden verspreken dat hij aan jegen ere vriend bewaren wordt en wordt doorop een bund maken met aan. Dan wordt hij den bund laten breken en wordt proeven aan te vernichten. De Antichrist wordt dat ook zo maken dat geen mens schepen of verschepen kan, buiten dat ze een teken op de hand of den stieren hebben. Dit wordt ons in de Openbaring, de 13e kapitel, 16e en 17e vers beschreven, dit is wat het zegt. En die bedwingt alle mensen, beides klein of groot, rijk of arm, beides die vrij zijn of geloven, dat ze een teken aan de rechterhand of aan de stieren nemen moeten, en dat geen schepen of verschepen kan, wanneer hij dat teken niet heeft, of zijn nomen, of dat nummer van zijn nomen. Tweedens wordt de Antichrist zichzelf vergreteren, hij wordt zichzelf pochen, en wordt zichzelf als de verste in de wereld verstalen. In Openbaring 13, het 5e vers, wordt hem en disweig beschreven. Hem wordt een moeil gegeven grote dingen en lasteringen te reden, en hem wordt volmacht gegeven voor 42 maanden te arbeiden. Demietigheid is niet in dem Antichrist zijn karakter te vinden. Wat zo treurig en zo schoot is, is dat zeer veel mensen in de wereld te die tijd worden aan je leven en worden aan noodvallen. Dat derde ding is dat hij wordt vrede van de wereld wegnemen en wordt veel mensen vernichten groot, want ze zich ruig en zeker velen worden. Hij wordt hingen lastig zijn en wordt mensheid beschommelen. Hij wordt zich zo als een lam verstalen, of wordt zich zo als een lijf benemen en wordt mensen verrieten. Zonen die zijn teken niet nemen worden, of de arm niet aanbeden worden,
worden sich mit der Verstärke oder Antwort durchgemacht worden. Aber Gott hat eine Zeit ab am gesagt, er wird mal 42 Monate haben, und dort ist 3,5 Jahre. Dort wird die letzte Hälfte von der großen Triebsalzeit sein. Dann dort vierte Ding ist, dort er wird sich selbst sogar gegen dem Herr Jesus stahlen. Dort wird am Ende von der großen Triebsal sein. Der Herr Jesus wird in seiner Macht und Herrlichkeit trägt nur diese Erde kommen. Der Antichrist wird mit seiner Armee gegen dem Herr Jesus kommen, so dass er arm und seine himmlische Armee vernichten kann. Er glaubt wirklich, dass er dort wird tun kann. Aber ein Wort von dem Herr Jesus wird kommen und wird dem Antichrist und seine Armee vernichten. Antiochus steht viel Schuld zu Israel, als Hefe in kurzer Zeit schenig wir. Und hey, wie ein Bild von dem Antichrist. Der Antichrist wird an der Zeit von dort eng geoffenbart worden und wird viel mehr Schuld in dieser Welt donen. Der Diebel, der sich an dem Antichrist bewiesen wird, siegt nicht so viele Menschen zu beschummeln, als er offen kann. Dem macht wie am Glaube wade stone. Aber wir kennen am nicht wade stone, wann wir nicht am Glaube sind. Wir sind aber nicht am Glaube, wann wir dem Herr Jesus aus Heiland nicht angenommen haben. Der Herr Jesus ist für die in der Familie gestorben, aber er stund wieder ab und ist im Himmel, nu. Er wird dir deine Sünde vergeben, wann du nur am Kommen wirst. Bekenn, dass du ein Sünder bist und lade am Ende dein Hort an. Durch sein Heiliger Geist wird er kommen und an dir wohnen. Bitte lade an die Rade. Gottes Segen, meine Freunde.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

andre programmer sind alle op CDs te hebben. Eine CD met 2 programmen kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Kanada wonen, ken je deze programmen van de station, wo je de hier kriegt. De nummer voor dit programma is 652. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar de programma nummer 652.